boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom 80 ans de musique, de mots et de soul, par et avec Van The Man Morrison. Mr. Morrison, c'est tous les lundis à 17h sur Station B.